0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt

Wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.

gaat om twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren, voor de midterms. Koning Willem-Alexander houdt vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is. Na het uitzenden van een geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Het is hier inspruit koud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
11: Ruit hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
14: Ik zit zo spannend.
15: Ik ga eens turbo hè.
14: Ik is toch turbo hè, net?
13: Nou even serieus, alle

0: soms keer en bepaalt die verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij autoschade den Hartog in Serus te veen stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren.

0: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Als de helte van de ondernemer stelt investeringsuur troch onwis en wisseljend oer iets beliert. Dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Ek in Friesland vernemen bedrijven daar de gevolgen van. Neffens Marcella Ensel Boonstra van VNO-NCW Noord zorg je verroerende regels, hegelesten en het stroomtekort voor onwissens. Ze waarschuwen dat bedrijven daar troch minder investeren of zelfs activiteiten naar het boetenland verplaatsen. Om de ovonde op de N360 bij Injem Hinne binnen op nij vernielingen oorjochten. Onbekenden lutsen tientallen hectometer pieltjes en verkeersbord nu te groen. De pieltjes en borden waren op en om de ovonde F te litten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hadden de losse pieltjes oprommen. De provincie plitste ze gauw als mogelijk weer om. Tjoegen willen vregen contact op de nimmer met de provincie. Bennencentrum Twinkel in Kollum had €6.000 ophellen voor Stichting Kika. Op een speciale actiedij wien de verskate activiteiten, een loterij en waard geld insamelen met help van inwenners en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die we de doneren om Stichting Haar wensen en de Haarstichting. Een beeldbepalende paardenkastanje onder de Tjerkeborn in Twiesel is kapt. De lieke nog 100 jaar oude beam verleer begin september meerdere zwieren toeken naar Rijn en Huddewien. Uit nij onderzoek die blieken dat het troch een grutte woene kans wie op meerdere houtrot en het afbreken van nog meer toeken. Vanwege de veiligens besletten de eigenaars de monumentale kastanje verwijderen te litten. Op hetzelfde plak moet in de toekomst een nije beam planten worden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijk opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: RTV NOF.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Nou, zoek er eens, meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
2: Marinus Keukens?
1: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
3: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
1: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Paken, zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Njoggen Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag... en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren... omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag... raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer... maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof... en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen.

0: Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 14:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Beleef de magie van de 57ste gondelvaartopwielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: Het is hier eens per koud in je huis.
3: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo hebben.
7: Ik is toch turbo hebben, net?
6: Nou, even serieus. Alle hier

Het Lied van de Woorden. RTV NOF.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brandstofprijs aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor de moord op 4 Icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Onderzoek toont aan dat 42% van de schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hel je het op en maaitjes ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
8: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Ah, goeie, rijtje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
10: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
11: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
12: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Zien oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
17: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
18: en Opel.
19: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
17: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel.

0: Kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het is hier inspirerend koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits Perlof schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bullerum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
15: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
18: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
19: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen. Oh, jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
18: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
19: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
20: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, eens rust te vinden, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Om de ovonde op de N360 bij Injem Hinne binnen op Nijvernielingen Noordochten. Onbekenden lutsen 10 hectometer pieltjes en verkeersbord nu te groen. De pijltjes en borden waren op en om de ovonde Eftelitten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hadden de losse pijltjes oprommen. De provincie pleitste ze gauw als mogelijk weer om. Tjoegen willen vregen contact op de nimmer met de provincie. Bennencentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen van Stichting Kika. Op een speciale actiedij wie in de verskate activiteiten, een loterij en waard geld insamelen met help van inwenners en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die we doneren aan Stichting Haar wensen en de Haarstichting. Een beeldbepalende paardenkastanje onder de Tjerkeborn in Twiesel is kapt. De lieke nog 100 jaar oude beam verleer begin september meerdere zwieren toeken naar Rijn en Huddewien. Uit nij onderzoek die blieken dat het toch een grutte woene kans wie op meerdere houtrot en het afbreken van nog meer toeken. Vanwege de veiligens besletten de eigeners de monumentale kastanje verwijderen te litten. Op hetzelfde plak moet in de toekomst een nieuwe beam planten worden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
4: Van dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
3: tdnoord.nl
4: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NofPC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
2: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerslossing.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur

0: En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Het is hier geen spruit koud in je huis.
14: Ja, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Nou verhalen, ben je klaar voor?
18: Ik vind het zo spannend.
19: Ik ga eens turbo en
18: Ik is toch turbo en net?
17: Nou even serieus, alle jullie.

Warm de winter in? Menkobouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Neem je even voor eerst geen doek in de Iltjemaar bij Rinsche Mageest. Voor het zwemplak daar geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Als mensen dags het water ingaan, is de kans op hoedirritatie en maag- en darmklachten. Bij de Iltjemaar binnen waskogingsborden plaatst om bezoekers op de situatie te wijzen. Ook op orenplakken in Friesland geldt het op dit stuit een negatief zwemadvies vanwege minder waterkwaliteit als blauwalg. De nieuwe directeur van Stichting Musea Noord-East Friesland, Amarin Scheveke, stiert voortendaliks voor een tal grutte objeften. In Modergat wordt met stiepen van goed 3 miljoen euro uit het waardfonds werken om verbeteringen van de Fiskushuskes en het granaatfabriekje. Voor het museum Dokkum wordt zocht naar financiering voor een grutte vernaaiing. Daarbij gaat de vakker uit naar een verhuizing naar de eerdere Rooms-Katholieke Tjerke in het stadscentrum. De kosten worden voor eerst roest op zo'n 6 miljoen euro. Geveke wil daarnaast de musea toegankelijker maken voor onder meer buitenlandse toeristen en mensen met een behinding. Nevens haar moeten de musea de verhaal van Noord-East Friesland op een moderne en toegankelijke wijze vertellen. Met een oude typemachine op de pakje drager is de Frieske schreeuwer Geert Tichelaar op de fietsonderwijs naar Brussel. Waar wil hij daar aankomen? Als vertegenwoordiger van Friesland op een internationaal poëziefestival. De fietsende dichter roert dit avontuur.
2: Ik wil eigenlijk wat met de mensen in contact komen. Dus ik denk, nou, dan is een typemachine is dan wel een leuk attribuut. Om de mensen aan te vragen wat taal nou voor de mensen betjut. En nou ja, wat er al genoeg respons komt, dan ook daar dat dan broek als input voor een gedicht. Het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal dan naar je poëziefestival. Dus ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 12. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Het loert van de woorden. RTV NOF.

0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Let jim gaan, Friesen, Friesen, let jim gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerseoplossing.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef,
11: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
11: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
20: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
21: en Opel.
24: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
25: Ja, echt maatwerk!
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
26: Keukens en kasten op maat.
29: Het is hier geen spruit koud in je huis.

0: juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
3: Ik vind het zo spannend.
4: Hij is turbo, hè?
3: Ik is toch turbo, hè? Net?
2: Nou, even serieus.

Warm de winter in? Menkelbouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Neem je even voor eerst geen doek in de Iltjemaar bij Rinse Mageest. Voor het zwemplak daar geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Als mensen dags het water ingaan, is de kans op hoedirritatie en maag- en darmklachten. Bij de Iltjemaar zijn waskogingsborden plaatst om bezoekers op de situatie te wijzen. Ook op orenplakken in Friesland geldt op dit stuit een negatief zwemadvies vanwege minder waterkwaliteit als blauwalg. De nieuwe directeur van Stichting Musea Noord-East-Friesland, Amarin Scheveke, stiert voortendaliks voor een tal grutte objeften. In Mottergat wordt met stiepen van goed 3 miljoen euro uit het waardfonds werken om verbeteringen van de Fiskushuskes en het granaatfabriekje. Voor het museum Dokkum wordt zocht naar financiering voor een grutte vernaaiing. Daarbij gaat de vakker uit naar een verhuizing naar de jedere Rooms-Katholieke Tjerke in het stadscentrum. De kosten worden voor eerst roest op zo'n 6 miljoen euro. Geveke wil daarnaast de musea toegankelijker maken voor onder meer buitenlandse toeristen en mensen met een behinding. Nevens haar moeten de musea de verhaal van Noord-East-Friesland op een moderne en toegankelijke wijze vertellen. Met een oude typemachine op de pakje drager is de Frieske schreeuwer Geert Tichelaar op de fiets onderwijs naar Brussel. Waar wil hij daar aankomen? Als vertegenwoordiger van Friesland op een internationaal poëziefestival. De fietsende dichter roert dit avontuur.
2: Ik wil eigenlijk wat met de mensen in contact komen. Dus ik denk, nou, dan is een typemachine is dan wel een leuk attribuut. Om de mensen aan te vragen wat taal nou voor de mensen betjut. En nou ja, wat er algenaag respons komt, dan ook daar dat dan broek als input voor een gedicht. Het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal dan naar je poëziefestival. Dus ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt. En later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
5: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tijd op in je oren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost. En zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een stoel, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
21: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
18: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Het is hier inspirerend koud in je huis.
24: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
25: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford
28: en Opel.
26: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
29: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
30: Ja, echt maatwerk!
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.
33: Peppe, Maaik, ik bij Peppe op de stoel.
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
33: Baarsmazitcomfort.nl.
32: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.
35: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
36: Marinus Keukens?
35: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
37: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
38: En van speelgoed tot feestartikelen.
37: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
38: Max Voordeel in Den Bosch.
35: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Elft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het is de eerste keer dat die in Nederland wordt georganiseerd. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. En op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.

0: doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef!
11: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
11: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
17: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor jou regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
23: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjeen.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
1: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
2: Ja, echt maatwerk.
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: De pannenkoektrein.
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? depannenkoektrein.nl.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
27: Bakken? Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
27: baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De nieuwe directeur van Stichting Musea Noord-East-Friesland, Amarin Scheveke, stiert voortendaliks voor een tal grutte objecten. In Modergat wordt mijn stiepen van goed 3 miljoen euro uit het waardfonds werken om verbeteringen van de Fiskushuskes en het Granaatfabriekje. Voor het Museum Dokkum wordt zocht naar financiering voor een grutte vernaaiing. Daarbij gaat de vakker uit naar een verhuizing naar de eerdere Rooms-Katholieke Kerk in het stadscentrum. De kosten worden voor eerst roest op zo'n 6 miljoen euro. Geveke wil daarnaast de musea toegankelijker maken voor onder meer buitenlandse toeristen en mensen met een behinding. Nevens haar moeten de musea de verhaal van Noord-East-Friesland op een moderne en toegankelijke wijze vertellen. Met een oude typemachine op de pakje drager is de Frieske schreeuwer Geert Tichelaar op de fietsonderwijs naar Brussel. Waar wil hij daar aankomen? Als vertegenwoordiger van Friesland op een internationaal poëziefestival. De fietsende dichter roert dit avontuur.
2: Ik wil eigenlijk wat met de mensen in contact komen, dus ik denk nou, dan is een typemachine is dan wel een leuk attribuut om de mensen aan te vragen wat taal nou voor de mensen betjut. En nou ja, wat er al genoeg respons komt, dan ook daar dat dan broek als input voor een gedicht. Het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal dan naar je poëziefestival, dus ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen.
1: Neem jij weer voor eerst geen doek in de Iltsjemaar bij Rinsjemageest. Voor het zwemplak daar geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Als mensen dags het water ingaan, is de kans op hoedirritatie en maag- en darmklachten. Bij de Iltsjemaar zijn waskogingsborden plaatst om bezoekers op de situatie te wijzen. Ook op orenplakken in Friesland geldt het op dit stuit een negatief zwemadvies vanwege minder waterkwaliteit als blauwalg. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
5: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: dakkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
0: Oef,
1: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Jan Cooks for You, met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, die kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en €30.000 contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
0: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden. Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
1: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
1: baarsmazitcomfort.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar veel asielzoekers worden opgevangen. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Saunders, die sinds vanochtend was vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. En de politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Ah, goeie, rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oef,
15: ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
15: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Saunders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Saunders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
19: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
20: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
20: Oh?
1: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
23: Ja, echt maatwerk.
24: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
25: SGmaatwerk.nl.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Als de helte van de ondernemer stelt investeringsuur troch onwis en wisseljend oer iets belied. Dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Ek in Friesland vernemen bedrijven daar de gevolgen van. Neffens Marcella Ensel Boonstra van VNO-NCW Noord zwarg je verorende regels, hegelesten en het stroomtekort voor onwissens. Ze waarschuwen dat bedrijven daar troch minder investeren of zelfs activiteiten naar het boetenland verplaatsen.
1: Met een oude typemachine op de pakjedrager is de Frieske schrijver Geert Tichelaar op de fietsonderwijs naar Brussel. Waar wil hij daar aankomen? Als vertegenwoordiger van Friesland op een internationaal poëziefestival. De fietsende dichter roert dit avontuur.
3: Ik wil eigenlijk met de mensen in contact komen, dus ik denk nou, dan is een typemachine is dan wel een leuk attribuut. Om de mensen aan te vragen wat taal nou voor de mensen betjut. En nou ja, wat er al genoeg respons komt, dan ook daar dat dan broek als input voor een gedicht. Het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal dan naar je poëziefestival. Dus ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen.
1: De nieuwe directeur van Stichting Musea Noord-East Friesland, Amarin Scheveke, stiert voortendaliks voor een tal grutte objeften. In Modergat wordt met stiepen van goed 3 miljoen euro uit het waardfonds werken om verbeteringen van de Fiskushuskes en het granaatfabriekje. Voor het museum Dokkum wordt zocht naar financiering voor een grutte vernaaiing. Daarbij gaat de vakkaar uit naar een verhuizing naar de eerdere Rooms-Katholieke Tjerke in het stadscentrum. De kosten worden voor eerst roest op zo'n 6 miljoen euro. Geveke wil daarnaast de musea toegankelijker maken voor onder meer buitenlandse toeristen en mensen met een behinding. Nevens haar moeten de musea de verhaal van Noord-East Friesland op een moderne en toegankelijke wijze vertellen. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
5: Het loert van stad, waad en warm.
0: RTV NOF.
6: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: auto's keer en bepaalt die verzekering West hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Dromeesje mij in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Bij u is in Den Waard kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Waard.
15: 3 jaar garantie.
16: We want more. We want more.
15: 5 jaar garantie.
16: We want more. We want more.
15: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
17: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
18: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
17: Oef,
18: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
17: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
18: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: It's getting hot in here.
22: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
22: Oh?
2: Ja, van het gas.
23: De warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
23: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
28: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marines Keukens. Daar is het lekker in.
29: Marines Keukens?
28: Een topkeuken van Marines Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marineskeukens.nl.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Marines Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een opvallend stukje Dokkumer geschiedenis is wij. Daarom is oud Dokkum op zich naar een verdwenen kunstwerk uit de jaren 70. Een stielneushoorn die jarenlang te geren met een olifant op een watersveeltje onder de IJ van de Poortstritten in de Stadstie. De twee klimbesten waren doet iets maken door kunstner Nina Banders en wienen populair bij een soort Dokkumer band. De olifant werd later weer omvoen bij Egpit Dam in Ije, maar van de neushoorn ontbreekt al jaren elk spoor. Johan van der Bij van Oud Dokkum oer deze ziektocht.
2: Nee, we hadden totaal geen respons van beter wijzen goed. Dus we zijn natuurlijk naastig op zoek naar de gouden tip van wij zullen wijzen kennen. Hopelijk is er net in de oud-ijzer beland, maar zit er nog ergens.
3: En wat is Jim idee erbij? Denk je hem dat hij in het oud-ijzer leidt? Of?
2: Ja, 50-50. Ik was het net eens zeggen. Ik hoop dat het niet eens verstandig was die zei van goh, het is een kunstwerk, hij maakt eigenlijk net bij het oud-ijzer. Dat zou jammer wijzen.
1: Edgar de Dam, die de olifant in de tuin had, wil de neushoorn tiergraag weer omvinden.
4: Dat is het doel, ja, van deze actie. We willen graag Rino er weer bij hebben en beide weer in ere herstellen. En ja, in Dokkum een plakje aan. Een mooi plakje aan. Werd ze net op watje kennen, want dat is zichzelf, dat ken net.
1: Als het kunstwerk weer omvoen wordt, besteedt de wens om de olifant en de neushoorn na tientallen jaren weer mijnwaar een plak in Dokkum te gaan. Met een oude typemachine op de pakje drager is de Frieske schreeuwer Geert Tichelaar op de fiets onderwijs naar Brussel. Waar wil hij daar omkomen als vertegenwoordiger van Friesland op een internationaal poëziefestival? De fietsende dichter oer dit avontuur.
5: Ik wil eigenlijk wat met de meesten in contact komen, dus ik denk nou dan is een typemachine is dan wel een leuk attribuut om de meesten aan te vragen wat taal nou van de meesten betjut. En nou ja, wat er algenaag respons komt, dan ook daar dat dan broek als input voor een gedicht. Het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal dan naar je poëziefestival, dus ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen.
1: De nieuwe directeur van Stichting Musea Noord-East Friesland, Amarin Scheveke, stiert voortendalijks voor een tal grutte objeften. In Moddergat wordt met stiepen van goed 3 miljoen euro uit het waardvoers werken om verbeteringen van de Fiskushuskes en het granaatfabriekje. Voor het museum Dokkum wordt zocht naar financiering voor een grutte vernaaiing. Daarbij gaat de vakkaar uit naar een verhuizing naar de eerdere Rooms-Katholieke Tjerke in het stadscentrum. De kosten worden voor eerst roest op zo'n 6 miljoen euro. Geveke wil daarnaast de musea toegankelijker maken voor onder meer buitenlandse toeristen en mensen met een behinding. Nevens haar maakte de musea de verhaal van Noord-East Friesland op een moderne en toegankelijke wijze vertellen. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Altijd actueel. RTV NOF.

Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboort. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboort.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Zeis Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
21: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
21: Oh?
1: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer week installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen fjouwer week installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Tromeesje mij in beheining.
26: Maar gewoon CA plus een certificatie.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
28: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
30: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
31: En van speelgoed tot feestartikelen.
30: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
31: Max Voordeel in Den Bosch.

0: Willem in de Jong.
1: Bij een super lange plaat.
2: Ja, beste harkers, goeie welkom bij Willem in de Jong. En we gaan weer even lekkere lange platen draaien. Van Jong is ongeveer van, jou een hele minuut tot, ik kan wel 20 minuten wijze bewijs van spreken. We ben begonnen, Jong, met A Forest. En het is een nummer van The Cure. Afkomstig van hun album 17 Seconds uit 1980. En het volgende plaatje, die geeft maar liefst 8 minuten doorheen. En die heet Money for Nothing. En het is een nummer van de Engelse rockband The Dire Straits. Het verschijnde voor het eerst op hun best verkochte album Brothers in Arms in 1985.

beste hakkers, het prachtige nummer van de Dire Straits, Money for Nothing, we dat. We gaan nu draaien Woman from Tokyo. Het is een nummer van de Britse band Deep Purple. Het verschijnde op hun album Who Do We Think We Are uit 1973. Dus even weer om van de 80 jaren naar de 70 jaren. En ja, ik ben zelf altijd al een grote liefhebber vanaf mijn jeugd van Deep Purple West. En ja, de 24 karaats CD die heb ik dan ook wel in mijn bezit.

Deep Purple, Woman from Tokyo, wie de titel. Het volgende plaatje is van David Bowie en het is het nummer Space Oddity. En ja, het was uitgebracht over juli in 1969. Het was een wereldverraad hit, omdat het alles te meiden hier met de bemande maanlanding Apollo over die toen ik in die tijd spelen. We gaan dus even naar Harkin de Nijhaven, hebben kajak met Ruthless Queen.

0: Willem in de Jong.
1: Bij een super lange plaat.
2: Liggen we, beste harkers. We gaan even een plaatje draaien van 8,5 minuut. En het is deze keer It's a Long Way There. Het is van een Australische band met de naam Little River Band. Het nummer waar uitbracht op hun naar band vernoemde album in 1974. Namelijk op 25 oktober 1976, waar het nummer uitbracht als tweede single van dit album. Het nummer is gekregen door Graham Goble en produced by Glenn Whitley. Begin er eens even naar je harkje.

0: Ah, Little River Band, wie dat? It's a long way there. Nou, het voelt mij het weer maakt een hele minuutje. Ik ga verder met een plaatje van de Beatles, die de meeste mensen misschien wel net kennen. Ik weet het, net de echte kenners zullen het wel weten, denk ik. You'll Never Give Me Your Money. Dat is de titel en daardoor blijft 5 minuten.
1: Okay, all right, you win. I'm in love with you. Okay, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, eh? Okay. How?
2: You never give me your money.
1: How about you? So much better. Walnut sandwiches. Okay.
2: You never give me your coffee. Okay, come on out. Here it is, boys. Here it is. Come on, boys. Leslie off, please. It's exactly 2:30 and it's 36. And here we go.
3: 36.

Ja, beste Harkers, wel een hele aparte uitvoering, denk ik, van de Beatles, wie dit. Ja, juist mij eigenlijk nooit, dus dat is even grappig om dan eens even te draaien. Ik had op het menu nog één plaats staan van ongeveer 8 minuten. En ik wil hem dus even attent op meidje dat naar mij komt Jaap van der Laan, mijn Friesland fan. En dat draait er dus prachtige Friese muziek in. Daarna hebben we nog Sietse Wijstra, die prachtige golden oldies iets in Hegenhoed tovert, die hem ja, vast wel herkennen zullen. Ik draai Pieter Schilling en die had een nummer maken, Major Tom. En dat is eigenlijk een beetje aansluiting op David Bowie's nummer Space Oddity. En had ik alles mij dat verhaal te meiden. Het wordt ongeveer dus zo'n minuut na 52 seconden. En ja, het is echt even genieten. Ik zie ze ont volgende week en dan ga ik weer lekkere lange plaatjes voor hem draaien. Mijn hele prettige willen. En ik wens hem dan een hele fijne jongen. Ta op dit zo omroep RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Right here, bij Marinus Keukens in Burgum, witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marinus Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor jou regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marinuskeukens.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marinuskeukens.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Dit is RTV NOF.
19: Mijn Friesland fan.

Ja, goeien, hartelijk welkom bij weer een nieuwe Friesland fan. Het wekelijks zorgen met muziek van Friskewijm, RTV NOF en ik ben er weer voor deze jongen. Voor Wijma van de Werf en dat noemen we Do. En we hebben al de eerste klanken van het volgende nummer. En dat is een wat ouder verskut hier, een 80 verhuisje. Hier is Jarje.

Dit is in het plakkers thuis. André de Vries in de voort. Liefst van Tjeerd Abma. En de allereerste van de draaien. Jarje. De band Fruzje. En dit is nou Aarde de Boer. Is dit nou letter? En daarna komt de kast mee.

Ja, dat komt later van het album Niets te verliezen van de kast. En dit is zolang we binnen wat we binnen. Wijma en Geuzebroek en Van Zanden.

Anke Boersma en Sietse Heijma. En die zong Zalang mijn auto rijden bloot en de foto op mijn dashboard stiert. En de voorlis We ben waar we ben van Weimar, van Geusbroek en van Zalen. En dat komt wel bekend voor misschien, want natuurlijk ook in het Nederlands is dat u eerst uitbracht We zijn wie we zijn. En dat waard zelfs We ben waard we binnen. Dan al omtanken voor een nieuwe single van Else van der Greft en Alex Nieuwlands. Hier is een nieuwe single Rollercoaster. Hier is Nieuws.

Ja, dan gaan we nu het hier van een oren naar Veske. En dat is van Zaken en die komt uit Leeuwt. En die had het oor door Wolversteeg. En vandaar dat ik nog 12 oren Veskes uitzag te oren uit Leeuwt. Maar allereerst de naaien van Zaken. Zaken Hielkema Wolversteeg. En daarna Melvin van Eldik, Gouden Regenstraat. En als laatste de Leeuwarder Tango van Vintage en Pieter Wilkens.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

Ja, Pieter Wilkes, de Leeuwarden Tango. En daarvoor dus de Friese versie van Purple Rain van Prince. Gouden Regenstraat, Melvin van Elwijk. En als ik hoort naar de Veskes Harkes, de route in Leeuwarden in Leeuwarden een beetje volgen. De Groninger Straatweg waar ik neemt en Snakkenbuuren. Dus hier gang van het noorden de stad in. En de volgende Veske is de Tieren Zilveroorje en Slanghout en Johan Keus.

als ik wil. Met mijn worststreel ik o zak en ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal als ik o in het maanlicht lig. Stort ik o zinnenvol, wuift de waarheid weg.

Ja, Droomvlucht van Nienke Laverman en Rowan Herzen. En daarvoor de 10 verorie Times They Are Changing. Ernst Langhout en Johan Keus vertolken deze oorzetting. En de allerlaatste die ik gewoon draai, dat is van Johannes Rietma. En het is een groet. Zo zitten een fijne jongen en ontnijwieken.

Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Zaken goed bijhouden. Haar geven vertrouwd vernetige lidden. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeester mij in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè?
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: Bij u zien dan wat? Kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bosch.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl
18: 3 jaar garantie.
19: We want more. We want more.
18: 5 jaar garantie.
19: We want more. We want more.
18: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
14: Dit is RTV NOF.
20: My No, de rol in de tijd.
21: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Waarom Identiteit.
22: Mij Sietse Wijstra.

Luisteraars, al je weer van harte welkom bij een neo-levering van Waarom in de Tijd. Hier hebben we 15 september 2026, 8 uur west, muziek die hier in 60, 70 en 80. En we draaien ze de nummer 1 hits. En de eerste die we draaien, die komt dit jongetje in 82. Die 12 weken op nummer 1, The Land of Make-Believe, Bugs Fix.

Dat was 1984, Wommek en Wommek en de Love Was. Dat was het eerste verzoekje van Rikus, Bouwke en Karen in Ljout. En daarvoor, Jan, we noemen erin, heet het 1967. Dat was in de Bee Gees met Massachusetts en is die in 3 weken op nummer 1. Je hebt verder met uw verzoekjes van Rikus, Bouwke en Karen uit Ljout. En dan draaien we nog. Dan maak ik een goede papier erop, ja, draai ik het even om. Dan draaien we nog als eerste Lonnie Mack met Memphis. En daarna komt uit Njontje Son, Santig Boston, met More Than A Feeling. En daarvoor nog Murray Heat met One Night at Bangkok. Dus we beginnen met Lonnie Mack, Murray Heat en dan

Voor jou het verzoekjes achterwaarder van Riekersbouw in Karen uit Ljout. Geven we verder met ons nummer 1 het. Deze stier maar leer 6 weken op nummer 1 in 1922. Maude McNeil, hello ah.

0: Else T. Zitioen geeft RTV NOF waarom in de tijd. Bij de hits uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Nostalgie uit de tijd van de Brommers, Brilcream en Jukeboxen.
0: Waarom in de tijd op RTV NOF. 19.

Ja, verleden week draaien van Meckel. Toen stond er nummer 1 in 1960. Maar in 1962, 4 jaar later, kwam ze weer op nummer 1 en weer een maxi-single. En waar de Sheriff Pils die ik Homburg op en volgens mij Quite Right die zo ook het goed houden. Die single hier ik zelf weg. 1962, ja, nummer 1 in Prokel Herm. Daarvoor in 1960, de Beatles met Penny Lane. En die is die in 4 weken op nummer 1. En Prokel Herm die 3 op weken nummer 1. En we begonnen dit treetal met nummer 1 uit 1982 als Chester Manoeuvres in the Dark met Mate of New Orleans. En is die echt 4 weken op nummer 1. We hebben nog een 1982, die is die 2 weken op nummer 1. En dat is Nova met het nummer Aurora.

In 1982, Tijd Fit met The Lion Sleep Tonight, stiet 12 weken op nummer 1. Daarvoor in 1972, Julio Iglesias, Uganto Aguilicia, 1 week op nummer 1. En we begonnen met het B-kantje van We Love You, Dandy Lion van de Rolling Stones. En die stiet 12 weken op nummer 1 in 1967. Ik zie op de klok, we kunnen de laatste draaien. Dan zit deze editie van 15 september 2026 van Waarom in de Theater ook weer op. We beginnen eruit met een nummer 1 hit uit 1960 en die is Nederlandstalig. Is die 12 weken op nummer 1, Johnny en Rijk en de Bostella. Mijn naam is Wistietse Wijstra, ik wens je hem nog een goede junta en ik zou zeggen graag tot nog een keer. Hoi!

0: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Waarom Ieder Tiet.
1: Mij Sietse Wijstra.
2: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje mij in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Bij u in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op njoggen oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beattie vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
17: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. En een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op RTV NOF.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Zien oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agraxie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam is onduidelijk. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uur.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuiden.